Want we gaan aan over meer inderdaad op ons derde zal de echt nou over we have the airplane after this.

0: sana el post izquierdo. De Samsung, ¿qué estás haciendo, verdad? Dus dan kan ik het ook naar zijn verhaal de politiek van, ik heb dan weer zijn eerst met de bestwoord. En ik heb dan die drie schaapjes voor het uiteraard de moyenne van veel declaratie. Dus een nummer op voor het ook aan zitten. Dus ja, ik heb deze. Ik heb een nieuw conferentie die drie schaapjes op aan.
1: Ik heb het niet gehad, dat is onze
0: tijd. Ik heb het niet gehad, dat is onze tijd. Ik heb het niet gehad, dat is onze tijd.